Ja, u hoort het, luisteraar. Olé, olé, olé. Feeling hot, hot, hot. En dat deden de mensen in Nederland ook de laatste dagen. Want het was daar bloedheet. Goedemorgen allemaal, ik ben Martin van Denzen met uw radioprogramma The Dutch Dutch. Vandaag weer live in de studio. Ja, vorige week natuurlijk, er was niemand aanwezig hier en ik kon niet doorgaan. Ben ik maar weer naar huis toe gegaan. So, my apologies to iedereen die misschien de radio aangezet hebt. Misschien heb je eigen ook wel omgedraaid en weer een poosje gaan slapen. Nou, het wereldkampioenschap voetbal is afgelopen voor Nederland en daar zeggen we op het ogenblik maar niks over. Het leven gaat gewoon door. Hoe was uw Canada Day? Wij waren bij vrienden in Cambridge en hebben de parade bijgewoond met z'n allen in de schaduw. Vandaag vieren onze zuiderburen in de USA, the 4th of July. Buddy in Athol, Massachusetts, for you and all your friends south of the border. The children sing God Bless America and Dana het nieuws.

Het was natuurlijk niet voor Buddy en onze zuiderburen. Maar Matteo is hard aan het werk. And as soon as he's ready, he's going to give me the finger. Well, there you go. Matteo, let's try this again. For Buddy and all our friends south of the border.

Wel, luisteraars, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar we wensen onze zuidenburen natuurlijk het allerbeste. Geeft ook niet wat Trump allemaal uitspookt. Daar zullen we maar niet over beginnen. Maar weet je wat, ik ga meteen maar verder met het nieuws. En het nieuws wordt u gebracht door ikzelf, want we hebben nog steeds niemand kunnen vinden die het over kan nemen. Maar dat geeft niet, we gaan nog lekker op het ogenblik rustig door. En hier gaan we dan. Virgil van Dijk bedankt vertrokken Koeman. Alles, achter alles staat een goed mens. Virgil van Dijk, dat is de aanvoerder van het Nederlands elftal, heeft Ronald Koeman bedankt voor zijn periode bij het Nederlands elftal. Koeman maakte dinsdag bekend dat hij stopt als bondscoach nadat Oranje werd uitgeschakeld op de wereldkampioenschappen. Bedankt voor alles, trainer, schreef van Dijk woensdag op Instagram. Mijn familie en ik zijn je enorm dankbaar voor alles wat je voor mij hebt betekend. Je vertrouwen en steun hebben een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler en mens van mijn eerste minuten in de Premier League tot het moment dat ik de aanvoerdersband van Oranje droeg en captain werd. Koeman was in 2015 trainer van Southampton toen Van Dijk de overstap maakte naar de Premier League club. Virgil speelde in de nacht van maandag op dinsdag zijn 96e interland toen Oranje in de 16e finales via penalties van Marokko verloor. Ik hoop dat de waardering voor wie jij bent als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld, liet Van Dijk weten. Want achter alle discussies en oordelen staat een goed mens die niets minder dan respect verdient. Alle goeds voor jou, Bartina en je familie. Het was voor Koeman de tweede periode als bondscoach van Oranje. De 63-jarige trainer had het Nederlands elftal 3 jaar onder zijn hoede, nadat hij eerder tussen 2018 en 20 bondscoach was geweest. Hij leidde zijn ploeg in 2022 naar de halve finales van de Europese kampioenschappen. De uitschakeling van Oranje bleef niet onopgemerkt. Het Amerikaanse ESPN pakte zelfs groots uit. Het geweldige Marokko legde Koemans gebrek aan lef bloot. De Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zou wellicht een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. Nou, ik vond dat het nogal een beetje meeviel. Alleen het eindresultaat was een beetje teleurstellend. Nou ja, we gaan verder met het gewone nieuws. Een tractor overrijdt een man die langs zijn tentje ligt op het strand van Vlissingen. Een 45-jarige man is maandag overreden door een tractor, terwijl hij in een tentje op het strand van Vlissingen lag. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn. Het slachtoffer kwam uit Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen. De politie zette na het ongeluk een deel van het strand af voor onderzoek. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De tractor is in beslag genomen voor verder onderzoek. En een watergevecht in een Brabants dorp. Een watergevecht in het Noord-Brabantse Schijf is woensdagavond behoorlijk uit de hand gelopen. De sfeer sloeg om, waarmee een grote vechtpartij met tientallen betrokkenen uitbrak. Het watergevecht brak woensdagavond uit op de Molendreef in Schijf. Rond 9 uur sloeg de sfeer om. Er waren tientallen mensen betrokken bij de vechtpartij. 2 raakten gewond. Een van hen had steekwonden en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Het ging om een 37-jarige man. De andere gewonde was een 32-jarige man. De politie arresteerde 2 verdachten. Het ging om 2 mannen van 18 en 22 jaar oud. Zij zijn aangehouden op verdenking van het toebrengen van steekwonden en mishandelingen. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. De verdachten en getuigen worden verhoord. En mensen mogen vanaf deze jaarwisseling definitief geen vuurwerk meer afsteken. Het landelijk vuurwerkverbod is tijdens de komende jaarwisseling definitief van kracht. Het was al eerder besloten door beide kamers, maar er moesten nog enkele voorwaarden worden uitgewerkt. Vanaf 1 augustus mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, kopen of verkopen. Alleen verenigingen of stichtingen die lokale binding hebben kunnen een ontheffing aanvragen. En voorbeelden daarvan zijn buurt- of sportverenigingen. En Maasbracht breekt een record met een frikandel van ruim 41 meter lang. In Maasdracht is afgelopen zondag de langste frikadel ter wereld gebakken. De snack had een lengte van 41,45, bijna 41,5 meter.
De recordpoging werd gedaan tijdens de Maasbrachter Havendagen, dat schrijft de Limburger. Het doel was om een frikandel van minimaal 38,15 meter te maken. Dat is de lengte van de spits van het kleinste binnenvaartschip. Daarmee zou het oude record van iets meer dan 20 meter er al ruim aangaan. Maar de frikandel bleek nog iets langer dan de steeflengte te zijn. Burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw, waar ook Maasbracht bij hoort, had de eer om de frikandel te meten. Hij kwam uit bij 41,15 meter. Voor de recordpoging was een speciale frituurpan van ruim 42 meter aan elkaar gelast, inclusief frituurmand waar de frikandel in lag. Excuse me. Dat was nog een aardig karwei. Tijdens de maandenlange voorbereiding is het ontwerp van de pan 4 keer getest en aangepast. De frikandel werd zondag eerst in water voorgegaard, maar naar 80 graden. Het water werd uit de pan gelaten, het frituurvet ging erin en warmde op naar 180 graden. Daarna duurde het frituren maar 3 minuten. Vrijwilligers stonden in een lange rij langs de pan opgesteld om de frituurmand in het vet te doen en er weer uit te halen. Eerste meter frikandel geveid voor €32.000. De recordpoging trok veel publiek. De bezoekers konden een stukje van de frikandel kopen. En de opbrengsten gingen volledig naar het KWF. Dat is de kankerbestrijding. De totale opbrengst van de actie was €65.000. Dat is toch wel leuk wat ze die dingen doen in Nederland. En tot slot een zeldzame eeneiige vierling geboren in Eindhoven. De jongens maken het goed. In het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. De vier jongens en hun moeder maken het goed. Het ziekenhuis spreekt van een unieke gebeurtenis. Een vierling is al extreem, zeldzaam, maar een eeneiige vierling heeft het niet eerder meegemaakt. De vier zoons zijn met ruim 29 weken ter wereld gebracht via de keizersnede en groeien goed, liet het ziekenhuis weten. Het ging allemaal heel snel en professioneel en alles was goed georganiseerd, vertelde de vader over de bevalling. Hij mocht alle vier de navelstrengen zelf doorknippen. Hoewel de vierling half mei al is geboren, communiceert het ziekenhuis dat nu pas. En dat komt door de precaire situatie. De kinderen zijn natuurlijk vroeg ter wereld gekomen. We wilden eerst afwachten hoe het met de jongens zou gaan, voordat we het nieuws naar buiten zouden brengen, vertelt de woordvoerder aan nu.nl. En de Canadese dollar, geen verandering, nog steeds 62 eurocent voor uw dollar. En het weer in Nederland. Vandaag, zaterdag, zijn er opvallend verschillende in weer en temperatuur tussen Noord- en Zuid-Nederland. Vooral de noordelijke sector staat onder invloed van een regenfront met enkele lichte buitjes. Bezuiden de grote rivieren is het beeld vleuriger met flink wat zon en zelfs nog een zomerse middagtemperatuur van minimaal 25 graden. Vooruitzichten tot 15 juli. Zomerse sferen keren vrijwel zeker weer terug over pakweg een week. En de kans op een nieuwe warmte of hittegolf is nog altijd groot met middagtemperaturen tussen 30 en 36 graden. En hier, luisteraars, het is gelukkig een beetje afgekoeld naar een paar onweersbuien vannacht. Maar het blijft wisselvallig. De temperaturen van vanmorgen waren hier 24 graden. Tot zover het nieuws.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Als de bloemen huilen konden, dat zong Nicole. En na een boodschap van Dutch the Magazine en Ron van der Steen, luisteraars, gaan we verder met Nicole, met een liedje geheten Een Beetje Vrede. Dutch the Magazine, North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website, www.dutchdemag.com. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website, www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public.

luisteraars, een beetje vrede kunnen we best gebruiken in de wereld. En voordat ik u het community nieuws ga brengen, ik heb hier nog een gezellige medley. En dat is voor de captain of the Quits Claim, die misschien in zijn zeilbootje dobbert op Lake Ontario.

Kijk ik op de klok hier, luisteraars, en is het 9:00 en dat is tijd voor het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En Duca is al een sponsor van het begin van dat ik dit programma begon. En daar gaan we dan. Zoals ik al zei, het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En nou, misschien zijn er nog mensen who would like to support the charity work Indonesia, van in Indonesia. Dat is van Louise en Bas Optenkelder. Fijne mensen die zich heel erg inspannen voor de hospice in Indonesia, waar ze het heel hard nodig hebben. Now, this year they will not be organizing their yearly fundraiser at the Ramakers Imports in St. Catharines, but they have prepared marinated Indonesian-style satay, available for you in bags of 25 skewers. Now, there's two options available for getting these orders. You can make an appointment, pre-order it, and pick up from their home in Grimsby, and that is by Bas and Louise Optenkelder thuis. But you can phone them at 905-921-9145. Or you can also pick them up at Ramakers Imports in the store south, in St. Catharines. So, now, what is te verkrijgbaar? Saté pork babi. That is for $35 for 25 stuks. Saté chicken, ayam. $45, ook voor 25 stuk. En dan dat heerlijke saté saus. Als je dat lekker vindt, dat is sambal batjak. Ja, daar ben ik niet zo favoriet van. Maar dat geeft niks. De meeste mensen vinden dat heerlijk. En dat is $5 per container. En sambal batjak is for $15 in a glass jar. It's very spicy. So, if you houdt van spicy, dan moet je die bestellen. Nou, of course, your continued support is greatly appreciated, and the best events from Louise and Bas Optenkelder. Now, you can also send a monetary donation, as you know, by cent over hebben. Stuur het naar Louise Optenkelder, 115-16 Concord Place. That is 115-16 Concord Place in Grimsby, Ontario, L3M0JJ1. Zo, nogmaals, u kunt hen ook opbellen. U kunt Bas en Louise opbellen op 905-921-9145. En dat is allemaal voor een heel goed doel. En dan heb ik natuurlijk de koffieclubs in onze omgeving. En ook veel is het elke derde dinsdag van de maand. En de volgende is op 14 juli. En als er iemand meeluistert vandaag van de Oakville Koffieclub, laat mij eens weten hoe het gaat met die club. Zo, u kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. En dan de Guelph Coffee Club is de volgende, en dat de volgende is de derde woensdag van de maand. Dus de volgende is op woensdag 15 juli. Nou, wilt u meer informatie hebben over deze koffieclubs? U kunt mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620. Voor hetzelfde nummer kunt u gebruiken als u wat door wil geven via ons programma. Zo, gaan we nog voetballen, heb ik hier nog staan? Nee, over het voetballen praat ik maar niet over, want voor Nederland is het afgelopen. Maar er zijn nog genoeg mooie wedstrijden te zien, en ik weet zeker dat we daar nog steeds van kunnen genieten. En tot zover het Community News. En het Community News werd u gebracht door onze Duca Credit Union. And on with the music.

0: De geur van je oude jas. En ja, luister uit, als je soms een dierbare bent verloren en je vindt weer iets dat je aan hem of haar doet denken, dat brengt altijd, dat hoop ik tenminste, weer fijne herinneringen terug. Ik heb het dikwijls met Nelly, dan vind ik weer wat iets. Of vooral als die kleinzoon van me wat bezig is, dan denk ik wel eens, wat jammer dat ze dat niet hebt mee hebt kunnen maken. Maar ja, het leven gaat gewoon door. En dat gaat ook met ons luisteraars, want als we wat ouder worden, worden we ook een beetje stijver en beginnen we een beetje langzamer aan te doen, vooral als je lang in de auto hebt gezeten. Maar gebruik een little bit of ultimate glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow and ultimate glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

Hoe heet dat liedje? Ja, luisteraars, heeft u dat ook wel eens? Dat je een deuntje neuriet en je denkt bij je eigen, wat zijn de woorden daarvan ook alweer? Wij gaan luisteren naar Gert en Hermien met Op de Levenszee.

Op de Levensee. En de Levensee heeft eb en vloed. Nou, dat ga ik maar eventjes verder met de Alpenzusjes. Die gaan zingen van Geniet van het leven, zolang als het maar kan.

luisteraars, geniet van het leven zolang als het kan. En dat probeer ik ook. En ik hoop dat u hetzelfde doet. En ik sla over naar het jaar 1978 met de zangeres zonder naam. In Den Haven klinkt een lied.

Nou, ik heb sommigen van u helemaal hier horen zingen. Nou, luisteraars, ik moet er weer een eindje gaan maken. Ons uurtje is weer voorbij, natuurlijk. Heeft u soms vragen over ons programma? Nou, dan kunt u mij altijd bellen op 416-226-0620. Ik zou zeggen, geniet van het voetballen, ook al is Nederland uitgeschakeld, natuurlijk. And I want to thank Matteo, to thank him for looking after all the fancy buttons in the control room. Matteo, I'm glad you came in, because if it wasn't for your operator as an operator, I would be stuck out here, and I would have to drive all the way home again without a program. Last week was very disappointing. Luisteraars, spijt me dat ik vorige week niet het programma kon brengen, want ja, er was niemand hier die de knop om kon draaien. En ik weet alleen maar dat ik hier voor de microfoon kan gaan zitten, maar als er niemand is die wat controle heeft, dan... Vooral SOL, en ik weet precies wat dat betekent. En ik eindig vandaag met deze gezegde. Vergeet nooit wie er was in tijden van nood, want zij hebben je echte vriendschap getoond. Vergeet nooit wie er was in tijden van nood, want zij hebben je echte vriendschap getoond. And translated, that means never forget those who were there in time of need. They show true friendship. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen. Tot volgende week. Bye bye.